0: In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: 90's, zero's en hits van u.

0: Only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio
1: News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
0: 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadotkoningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online. In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
0: 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio
1: News. Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Hits only.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hits only.
8: Joy. Joy.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Laat onze adverteerders weten
14: dat je luistert naar Joy Radio.
15: It's only
16: Joy Radio News.
17: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit een metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ondernemers opgelet.
5: Toilet.
20: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
21: Joy Radio Verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nog nauwelijks files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort, daar staat het nu wel stil tussen Hoogvliet en de afrit Brielle 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers.
23: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools. Joy.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
2: Joy Radio. Weer.
3: Er zijn perioden met zon, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En vannacht is het droog met 15 tot 18 graden.
4: Ondernemers opgelet!
5: Bij bedrijfswagens Van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
2: Joy Radio Verkeer.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment nauwelijks files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de weg even dicht bij de Terechttunnel door een te hoge vrachtwagen. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Beierland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. A6 Muiden-Lelystad bij 69,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: Joy.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling, een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien bij de Samenwerking BV.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio.
8: Hits only.
9: Joy Radio News.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
16: Joy Radio Verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Velzen en Bad Hoeverdorp 8 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil bij de Drechttunnel, maar de weg is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een flitser op de A28 Zwolle Assen bij hectometerpaal 153,5.
18: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
6: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatie Noord.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de

0: populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
4: Joy Radio. Weer.
5: Het is zonnig, behalve in het zuiden. Daar kan het ook regenen en onweren. Vanmiddag is het wel overal droog, zonnig en 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Ook is er kans op hagel. Vannacht trekken die buien over het land naar het noorden.
6: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
4: Joy Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een aantal plaatsen staan files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. A1 Duitse grens Hengelo, tussen Hengelo Noord en Knopen Pure 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de weg inmiddels wel weer vrij. A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar is de weg even dicht bij Zoeterwoude-Dorp. Daar staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein. De vertraging loopt op tot een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de N44 en de A44. Dan de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Den Bosch-Utrecht bij hectometerpaal 80,0. A4 Antwerpen-Rotterdam bij 245,1. En op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,1.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio. It's only Joy Radio News.
8: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraammachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ondernemers, opgelet!
16: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
17: Joy Radio Verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen, maar op sommige plaatsen is wel extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-dorp, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp, 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. A15 van Gorinchem naar Rotterdam, tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 6 met 20 minuten oponthoud. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 8. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. A7 Duitse grens Groningen bij 245,2. En op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem bij 103,7.
19: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten. Inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
5: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerd

0: arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
4: Joy Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Nu 11 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. Het verkeer in de file wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Omrijden kan ook via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op die route is het inmiddels wel extra druk op de N44 tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord, nu ruim 20 minuten extra reistijd. Dan de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij hectometerpaal 80,3. A6 Muiden-Lelystad bij 69,1. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,7.
6: Hits only.
7: Joy. Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: It's only
13: Joy Radio News.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agent hield 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
19: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
23: Joy Radio Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. De parallelrijbaan is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er staan flitsers op de A1 Duitse grens Hengelo bij hectometerpaal 164,6. A6 Emmeloord-Muiden bij 83,4. En op de A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107,8.
25: Joy Radio. 90's, zeros en hits van u.

0: is Joy Radio.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: It's only
7: joy.
6: About you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio. Hits only.
8: Joy Radio nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt nog gezocht naar 2 vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agent hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier. Met de

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Joy Radio. 90's, Zero's en hits van nu.

0: It is Joy Radio.
1: Hits only.
2: I wanna give you devotion.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij de Samenwerking BV.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
2: plus onze tools. Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: It's only Joy Radio News.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim anderhalve week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een tweede dode in het Franse Kaan nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
13: Nu?
12: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
13: Nu hou hè, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en simonie. Zo Belsimpel kan het zijn.
17: Met nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: 90s, zeros en hits van nu.

0: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
4: Joy. Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
15: Joy Radio. Weer.
16: Op sommige plekken is er kans op een enkele regen- en onweersbui. Het is tussen de 27 en 29 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. 's Nachts trekken die buien verder over het land en wordt het 15 tot 18 graden.
17: Hit

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Taste&Flavor.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Taste&Flavor.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
10: Laat onze adverteerders weten
11: dat je luistert naar Joy Radio.
12: Hits only.
13: Joy Radio nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk twee. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis.
18: Mediamarkt.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
22: Zero's en hits van nu.

Zone.

0: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat.

0: laten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
8: Joy Radio. Weer.
9: Op sommige plekken is er kans op een enkele regen- en onweersbui. Het is tussen de 27 en 29 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. 's Nachts trekken die buien verder over het land en wordt het 15 tot 18 graden.
10: Hits

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: De Samenwerking BV in Elslo heeft plaats voor gedreven grondwerkers en kraanmachinisten. Wij bieden een fulltime baan en een vaste aanstelling. Een marktconform salaris en een toffe werksfeer. Wacht niet langer en kijk op desamenwerkingbv.nl. Neem direct contact op met onze Marleen en wij gaan je zien. Bij De Samenwerking BV.
5: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Hits only.
11: Joy Radio nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. Twee vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
20: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: Joy Radio. Met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Ja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert
4: Heijn. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99.
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: It's only
15: Joy Radio nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd €20 miljoen in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al het overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
7: Joy Radio Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hoger zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 245,1. En op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,4.
9: Zero's en hits van nu.

0: informatie www.agripersoneel.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Agripersoneel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Joy Radio.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
13: Joy Radio. Weer.
14: Er is nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Het voelt door de hoge luchtvochtigheid broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien, ook hagel is mogelijk. De temperatuur daalt dan tot een graad of 20.
15: Ondernemers opgelet!
16: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
17: Joy Radio Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloop. Wegrijstrook is dicht en met vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meister meldt de snelheidscontrole op de A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 245,1.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijs

0: Brussel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Laat onze adverteerders weten
2: dat je luistert naar Joy Radio.
3: Hits only.
4: Joy Radio nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt 20 miljoen euro nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil 10.000 euro terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ondernemers, opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
8: Joy Radio Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar bijzonderheden. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude-Rijndijk. Er is een vrachtwagen bij betrokken. De rechterlijst ook is dicht en de vertraging inmiddels bijna een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook afgesloten, vertraging 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij afrit Hoenderlo. 10 minuten extra reistijd door bergingswerkzaamheden. De rechterrijst ook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Frits Meijster met de snelheidscontrole op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
10: Joy Radio, 90's, zero's en hits van nu.

Tank een schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7-afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.

0: weekend van 11 tot 5 uur. jpscarwash.nl.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
12: Joy Radio. Weer.
13: Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen lokaal stevige onweersbuien. Het wordt dan een stuk koeler dan vandaag, een graad of 22.
0: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
12: Joy Radio Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met zo'n 350 kilometer file in totaal inmiddels. Opvallende files op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor de Schiphol-tunnel is een ongeluk gebeurd, er is daar ook een motorrijder bij betrokken. 2 rijstroken zijn afgesloten, vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Lunetten en Maasbergen 8 kilometer met bijna een uur oponthoud. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 2 of 12 kilometer file met ook daar bijna een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Klitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A6 Lelystad richting Muiden bij 62,2. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, daar staat een flits bij 156,9.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Joy.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Laat onze adverteerders weten
7: dat je luistert naar Joy Radio.
8: Hits only.
9: Joy Radio nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood. En een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO, zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur, ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Ondernemers, opgelet!
15: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
16: Joy Radio Verkeer.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is sprake van een echte avondspits met bijna 500 kilometer file. Veel drukte in de regio Rotterdam en Dordrecht. Het komt vooral door ongelukken. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Zowel met Velsen en uit Geest staat een touringcar met pech. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. A12 Den Haag richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lunetten en Maasbergen. 2 rijstokers dicht, vertraging een uur. A20 Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. 2 rijstokers dicht, vertraging een half uur. En tenslotte de A28 Zwolle richting Groningen. Bij knooppunt Hogeveen 7 kilometer met een half uur op onthaald. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt de snelheidscontrole op de A7 Duitse grens richting Groningen bij 249,6. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,4. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
18: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: agrarische sector en aanverwant. Agri-personeel is de agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
3: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Een culinaire reis langs alle keukens van de wereld doe je bij restaurant Taste & Flavor aan de Rijndiephaven in Groningen. Geniet onbeperkt voor een vaste lage prijs met een variatie aan verse producten, inclusief bier en wijn. Tasteandflavor.nl.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
4: Smakelijk genieten aan de Rijndiephaven in Groningen. Tasteandflavor.nl.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en...
10: 75 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals...

0: Santos.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
6: Joy Radio. Weer.
7: Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen lokaal stevige onweersbuien. Het wordt dan een stuk koeler dan vandaag, een graad of 22.
8: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
6: Joy Radio Verkeer.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels weer in volle gang met ruim 600 kilometer file. De meeste files en dagelijks hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knop het Velzen en Uitgeest staat een touringcar met pech. Twee rijstokers en dichtvertraging ruim een half uur. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen gebeurde dat. De weg is vrijgegeven, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Daar is de weg dicht door een ongeluk. Ja, en het is ook niet bekend wanneer die weer open is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6, Lelystad richting Muiden bij 62,2. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.

0: restaurantdeals, take one en actie, bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Joy Radio.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Laat onze adverteerders weten
13: dat je luistert naar Joy Radio.
14: Hits only.
15: Joy Radio, nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven, maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Kapot gereden?
3: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ondernemers, opgelet!
14: Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
15: Joy Radio Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een drukke spits weer deze donderdagavond. Met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus ik knap het welzijn uit. G staat een autobus, een touringcar beter gezegd, met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam, de Baarsjes en Watergraafsmeer, is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Een vrachtwagen met pech op de A12, Den Haag richting Arnhem voor Maasbergen. De rechter rijstrook is dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport, twee rijstroken dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6, Emmeloord richting Muiden bij 83,4. A7 Horen richting Zaanstad bij 20,4. En de A28 Zwolle Groningen bij 100,0.
7: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de Kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
14: Joy Radio. Weer.
15: Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel
11: op binnen- en buitenverlichting.
12: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht op Joy Radio wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
14: Joy Radio. Weer.

0: stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het wordt een graad of 22.
1: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
2: Joy Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, maar het is nog altijd druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Uitgeest staat nog altijd een touringcar met pech. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook een half uur oponthoud. En tenslotte dezelfde A27, maar dan in de andere richting van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 202,1. A16 Breda-Rotterdam bij 51,6. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij 11,9.

0: is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Laat onze adverteerders weten
10: dat je luistert naar Joy Radio.
11: Hits only.
12: Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
19: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ondernemers opgelet! Bij Bedrijfswagens van der Veen Friese Straatweg 257 Groningen kunt u nu ook nog BPM-vrij een nieuwe bedrijfswagen kopen. Kijk op vdveen.nl, zolang de voorraad strekt. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door vdveen.nl.
20: Joy Radio Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een aantal korte files en een drietal opvallende. Op het begin de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Vels en Akersloot nog altijd een bus met pech. Twee rijstokers in dicht, vertraging 10 minuten. De 27 is nog druk. Utrecht richting Breda, voor Werkendam 10 minuten vertraging met 6 kilometer file. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen, voor Spouwbeek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6 en Emmeloord richting Muiden bij 83,4.
25: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: It's only. Joy.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Hits only.
10: Joy Radio nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. 2 vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: 90's, zeros en hits van nu.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Hits only.
11: Joy Radio News.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie je dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: 90s, zeros en hits van nu. Maximum throwbacks.
20: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Laat onze adverteerders weten
8: dat je luistert naar Joy Radio.
9: Hits only.
10: Joy Radio, nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al 1,5 week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan 0,5 seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook 2 wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alison dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Joy Radio. 90's, Zero's en hits van nu.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hits only.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Laat onze adverteerders weten
5: dat je luistert naar Joy Radio.
6: Hits only.
7: Joy Radio News.
8: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: tell you something.
1: Jouw favoriete hits uit de 90s en zeros hoef je niet meer te downloaden.
2: Inclusief pop-ups, virussen en superhandige toolbars.
1: Je hoort ze op Joy Radio.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Laat onze adverteerders weten
9: dat je luistert naar Joy Radio.
10: Hits only.
11: Joy Radio News.
12: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man, van wie de tuin is, meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. En die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Joy Radio.
17: Joy Radio. 90's, 00's en hits van nu.

Queensland.

0: Kids Only.
1: Joy Radio News.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In New York worden misschien twee luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. Twee piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land. Dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zero's en hits van nu.

0: Pingen gaat niet meer.
1: Schat, wat is je ping?
2: Volg me op.
3: Download gewoon de gratis Joy Radio app. Verkrijgbaar in de App Store.
4: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
5: Spread them well.
4: Around the world.
5: Around the world.
4: Around the world.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in een stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat twee luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen twee piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel, maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen, dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.